my mind, I'm losing my mind.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat dan handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Ik Bob.
3: Op de Bob.
4: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: laatst iets nieuws ontdekt. De Aldi. Ik wist niet eens dat het bestond, de Aldi. Ik had gewoon honger, ik liep op straat, ik loop die winkel binnen, ik had genoeg geld bij me. Ik had niet eens genoeg geld nodig. Net zo min als een tasje, alles stond voor mij klaar in dozen. Kijk, Het enige wat ik hoefde te doen, was naar een doos toe lopen, doos optillen. Ik stond meteen in de rij. Superwinkel! Na anderhalf uur was ik als eerste aan de beurt. Ik kom bij die kassa, ik zet die doos voor die doos neer, hè. Doos. Ja, maar dat is niet zomaar een doos. Dit is een doos vol met eten. Inclusief twee blouses, een zaagtafel en een cd-brander. Nou, dan kun je lachen, maar hoe duur denk je? Een prijs?
1: 2 euro.
0: 2 euro? Dat is jatten wat jij doet. Ik heb het over kopen, echt kopen. Even een goede prijs.
1: 98 euro.
0: 98 euro, lager! 50. 50, nog lager!
2: 46.
0: 6, oh, mooi getal. 36, nog lager! 28, wat doen jullie nou rare getallen opeens? Jullie hebben gecheckt. Dan doen we 1 cd-brander erbij. Ik zal het verraden, 16 euro. Nou, dat maakt nou geen indruk meer, dankjewel. 2. Weggrap, leuk. Hey, mooi. Leuke hoek daar ook, fijn. 16 euro. Nee, maar dat is echt, 16 euro is weinig geld. Voor 16 euro... haal ik bij de Albert Heijn 2 komkommers en een tomaat. En dan moet ik met die tomaat nog een beetje smokkelen. Die moet ik zo optillen, zo. Ja, nu. Oh. Zo. Nee, dat is echt, ik heb staan weken, hoor. Nee, dat is serieus, ik heb gewoon... Ik ben gewoon eerlijk, dit is... Dat is racisme, weet je dat? Hé, 16 euro. En dan denken jullie natuurlijk, ja, Leon, dat is hele slechte kwaliteit. Nee. Nee. Nee. Jawel, dat is niet zo'n hele goede kwaliteit. Maar goed, hey, als ik voor 16 euro 5 weken kan eten, dan hoor je mij niet meer over een koortslip of scheurbuik. Weet je, maar niet uit. Nee, maar ik vind het ook goed genoeg. Kijk, de Aldi die pretendeert ook niet alsof het hele goede producten heeft. Nee. Het is gewoon shit. Ja, maar daar komen ze ook voor uit. De Aldi doet ook niet mee aan de prijsoorlog. Nee, lager kan niet dan de Aldi. Het is gewoon de bottom line. De Aldi is wel heel mooi begonnen ooit, hè? Ik heb het even nagecheckt. Er waren 2 Duitse broers, Alfons en Dietrich. En ja, die jongens die konden echt heel makkelijk aan spullen komen. En die dachten, nou, jullie hebben het nodig. Dan flikkeren we het hier.

En ik kom me halen. En niks meer, niks minder. Schuur eromheen, klaar. Ja, maar dat vind ik zo een eerlijke vorm van handel. Ja, zo eerlijk, zo duidelijk, zo zuiver. Zo Duits. Ja, ik hou daarvan. Ik zou er ook vaker willen zijn. Elke dag even langs de Aldi. Weet je, dat ik er voorbij loop, dat ik, hey, de Aldi. Even naar binnen, hop, en weer eruit. Hoppakee. En dat zou ik ook doen... waren het niet dat die mensen daar zo lelijk zijn. Nee, maar echt lelijk, echt. Er is ook een scène van Lord of the Rings opgenomen in de Aldi. Zonder schmink, gewoon zo. Ik vroeg naar het zout, ik werd begeleid door de golem. Here's the saltmaster, nee! Bad Smeagol! Nog iets. Ik loop die winkel uit met mijn doos. Ik was de enigste. Ik was de enige. Ik was de... Niemand verlaat de Aldi. Die mensen wonen daar. Serieus, ik heb een kwartier gewacht. Gebeurde helemaal niks. Na een half uur nog niks. Na drie kwartier ben ik naar binnen gegaan. Ik heb mijn doos verstopt. En ik heb mezelf ook verstopt. Ik ging zitten achter een schap met... apfelgemüse. En ik ben gaan wachten tot sluitingstijd. Sluitingstijd precies. Niemand ging weg. Sterker nog, alles ging dicht. De deuren gingen dicht. Alle dozen gingen dicht. Alle ramen gingen dicht. Jongens, laat mij die ramen doen. Zo. En alle spullen gingen aan de kant. Op één doos na. In het midden van de Aldi bleef één doos staan. Een doos currygewürz. Alle lelijke mensen verzamelden zich rondom die ene doos. Ze gingen in een kring staan. En ze gaven elkaar de hand, de klauw. En ze gingen dansen. En ze zongen een afschuwelijk lied. We kaufen allen bij die Aldi. We kaufen allen bij die A. Ik gooi

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: show flap. Het vrouwtje jou zomaar bij de vuilnisbak gezet, hè? Ja, dat baasje nou maar eens volwassen moest worden. Nou, jij en ik weten wat beter, hè? Nou, jouw donkers, kijk, je zit nog helemaal onder de groenteafval en alles. Je moet straks maar eens gaan wassen, hè? Wacht even. Kusje. En de dekens. Maak ik hier gewoon een bedje voor je, goed? Zo. Nou, dan hoef je helemaal niet meer je zorgen te maken. Zo, gooi we die eroverheen. Kan jij lekker slapen, zo. En als je nou niet kan slapen, hè, dan piep je maar gewoon even. En dan zit Edgar hier altijd om je nog weer... Hè? Zit je goed zo? Slaap je lekker, zou je het niet koud krijgen?
1: Zo! Goedemorgen!
0: Goedemorgens, Jos!
1: Deze morgen, Edgar.
0: Zo, zo.
1: Zo. Ik sta maar net op de tram, Alte.
0: Oh.
1: Oh, ja. Staat er een konijn naast me.
0: Wat?
1: Een konijn.
0: Een konijn?
1: Ja. Een konijn met zo'n hele grote lantaarnpaal op zijn schouders.
0: Hé, hey, dat is gek.
1: Ik vraag aan dat konijn, wat doe jij met die lantaarnpaal op je schouders, man? Zegt dat konijn, dat is om de vossen weg te jagen.
0: De vossen?
1: Ik zeg, maar er zitten hier toch helemaal geen vossen? Hey. Zegt dat konijn, zie je wel dat het werkt?
0: Jongen.
1: Ja.
0: Grappig, zeg. Zo, even kijken wat ik hier op heb. Oh. Nou, wel oude kaars. Hey, konijn. Tonijn. Tonijn. Tonijn op mijn brood. Is weer eens wat anders, vis.
1: Oh, mijn god. Ook oude kaas. Die wordt elke dag maar ouder. Pindakaas. Nou, mijn naam is Haas.
0: Zo. Nou, ik heb het wel voor mekaar, hoor, inmiddels.
1: Wat?
0: Wat? Ik heb het hele weekend doorgewerkt. Ik heb de tuin nu helemaal...

0: Aan Winterklaar. Ah, ja, je hoeft er niks meer aan te doen.
1: Nou, proficiat, Edgar. Ja,
0: hoe ver ben jij?
1: Ik heb toch helemaal geen tuin, man?
0: Nee, ik ook niet. Daarom heb ik het allemaal zelf gedaan.
1: Geen tuin, man. Ja, ja. Nou, zo de wortel nog even. Dat schijnt goed te zijn, vitamine E. Tegen nachtblindheid, zegt mijn vrouw. Nou, ik ben helemaal niet nachtblind, hoor. Ik kan 's nachts alles op de tast vinden, zeg maar. Als mijn vrouw tenminste geen hoofdpijn heeft. Toedeledokie! Oeh, zeg, over tuinen gesproken. Ik had gisteravond mijn schoonmoeder op visite.
0: Zo.
1: Die bak nog appeltaart met appels uit haar eigen tuin. Zo. Ik ben al sinds heden ochtend 6 uur bezig het mestoverschot weg te werken.
0: Goeiedag, zeg. Kijk maar uit. Flappie, hey, ben je er nog? Als je nou niet goed kan slapen, hey, je wordt wakker, dan neem je toch gewoon een worteltje.

bent down real slow. A fearful pressure paralyzed me.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldt vanaf dinsdag tot en met donderdag. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog bij 21 tot 26 graden. 'S Avonds en in de nacht naar woensdag klaart het geleidelijk weer op en koelt het bij weinig wind af naar 10 tot 15 graden. Woensdag overdag afwisselend zonnige periodes en stapelwolken en op een enkele middagbui naar droog bij een 22 tot 26 graden. Er verandert niet veel aan het weerbeeld dan en de zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en zeer lokaal een enkele bui. Donderdag volgt wederom een grotendeels droge dag met flink wat zon. De maximum komen uit tussen de 20 en 25 graden en daarbij staat een zwakke tot matige wind. Dan boven Zuidwest-Europa bouwt zich opnieuw een hittereservoir op en de kans is groot dat met een zuidelijke stroming deze warme lucht richting Nederland wordt aangevoerd in het weekend. Hierdoor loopt de temperatuur weer flink op en vooral begin volgende week volgt mogelijk opnieuw een periode met heet zomerweer met op grote schaal tropische temperaturen. Tot zover het weer.

Zo, dat lucht over. Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Vrede. Even een rondje lopen. Oh, wat misschien ook wel even onwijs leuk is om te vertellen. Ik krijg waarschijnlijk een nieuwe neus van mijn vader en moeder. Ja, als ik een goed rapport heb. Even een rondje lopen.

0: vriendin. En wij slapen samen op één kamer. En nou, ik vind dat ze onwijs mooi kan zingen. En ik vind haar ook heel erg knap.
1: Kitty is al 17 en ik hoop heel erg dat wij met z'n tweeën overblijven. Nou, verder vind ik dat Kitty onwijs mooi kan zingen en onwijs goed kan dansen. En ze was vroeger een jongen. Oh. Oké.
2: Okay.
1: Nee.
2: Shit. Oké. Okay.
1: Shit.
0: Huh? Oh, amen. Wat doe je?

0: net. Oh, dit gaat ons punten kosten. Oh, Tanja, we moeten weer nomineren.
1: Oh, dat is ook zo, ja.
0: Gretzie.
1: Zo.
0: Ja, dank je. ik neem deze. Ah, spannend.
1: Oh, dat is spannend.
0: Tanja.
2: Niet.
0: Het staat op het briefje.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
3: Hey jongen.
2: Hey.
3: Proost.
4: Proost.
1: Frisje?
5: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
5: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: Zijn er mensen die vaak naar sportscholen gaan? Hier. Ja, een paar mensen. Wat is daar leuk aan? Dat klonk heel agressief. Hé, wat leuk zeg. Wat is daar leuk aan?
1: Je kunt lekker trainen in de gym in Haren.
0: Hij maakt er meteen een reclamespotje van. Groetjes van de eigenaar Fred. Maar de gym in Haren, wat is er bijzonder aan de gym in Haren?
1: Dat mijn zoon een van de oprichters is.
0: Oh, yes. Die man die zag zijn kans gewoon. Dus, maar wat leuk. En wat is het voor soort gym?
1: Laagdrempelige gym met weinig apparaten, maar vooral veel gezelligheid en persoonlijke begeleiding.
0: Weinig apparaten, vooral veel gezelligheid. Dat is een hele slimme manier om te zeggen dat je eigenlijk niet zoveel budget hebt voor goede spullen. Ja, we hebben één halter, maar verder, ja, je kan er prima zuipen. Nee, nou, wat gezellig zeg. En hebben jullie ook trainers, personal trainers?

ook een intakegesprek. Dat was, ik vertel zo verder met een hondje, maar dit vertel ik even. Ik was samen met een vriend van mij, Daniel, had ik me ingeschreven daar. En we hadden ook een intakegesprek van een trainer. En die was al, denk ik, begonnen met trainen, want die kwam zo de trap af zo. En die bleef ook in stilstand, bleef hij ook zo doen. En die sloeg zo zijn hand, sloeg die steeds in zijn vuist. En ons noemde hij de guys. Dus wij waren de guys. Oké, goed dat jullie er zijn, guys. Wat zijn jullie doelen, guys? En hij zei, wacht even. En we zeiden, wat is het? Komt nog een guy. Kwam nog een guy. Dat was... Een klein mannetje, ook best wel dik en met een bril. En die heet Hans. En Hans die was de derde guy van het intakegesprek. Dus ook, hij zei, oké, guys, we zijn compleet. Wat zijn jullie doelen, guys? En Hans die zegt, ik wil graag minder snoepen. Ik wil graag gespierder worden. Ik wil graag een betere conditie en ik wil afvallen. En Daniel zegt, oh, ik ook. En ik zeg, oh, ik ook. Alsof er allerlei uiteenlopende redenen te verzinnen zijn om naar een sportschool te gaan. Alsof ik zou zeggen, ik ga binnenkort emigreren met mijn gezin naar Kazachstan om daar te werken in een zilvermijn. Dus ik wil alvast wennen aan de geur van opgedroogd zweet in een slecht geventileerde ruimte. Terwijl mensen om me heen gesprekken voeren die ik niet kan volgen. Dus die trainer zegt, oké, goede doelen, guys. We gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En hij zegt, maar eerst gaan we jullie wegen en meten, guys. Nou, nadat we waren gewogen en gemeten en ik erachter kwam dat ik voor 90% besta uit lichtgekoelde Pinot Grigio en een kaasplankje. Toen zei hij, we gaan zien wat jullie kunnen, guys. En dat doen we boven. Dus we liepen naar boven, een trap op en we kwamen aan in een hal. Denk ongeveer zo groot als deze ruimte. En overal langs de zijkanten stonden van die apparaten met van die stokken eraan. Van die stangen en van die vliegwielen en dingen. En er zaten ook overal van die kleerkasten op aan te trekken en te duwen en te steunen. Alsof ze in een machinekamer van een stoomschip werkten. En ik riep nog, volle vermogen naar stuurboord. En al die gasten lachen. En nee, vond niemand leuk. En onze trainer zegt, oké, we gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En dat doen we daar. En hij wees naar een heel klein matje aan de andere kant van de ruimte. Dus we moesten een soort walk of shame zo door het midden naar dat matje. En we kwamen eraan en hij zegt, oké, guys, we gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En dat doen we door middel van push-ups. En deze guy begint. En hij wees op Daniel. En Daniel, die kon 10 push-ups. En toen kwam ik. En ik kon de 3,5. En toen kwam Hans. En Hans, dat is echt gebeurd. Hans, die kon er 1. En toen viel hij flauw. Zo, met zijn buik zo op het matje. En ik hoorde een brillenglas kapot gaan. Zo, en hij ligt daar. En ik heb geen idee wat ik moet doen. En al die kleerkasten komen van die apparaten af. En die komen om ons heen staan. Die vinden het allemaal heel interessant. Hebben ook allemaal heel contrasterende meningen over wat we met Hans moeten doen. Eén zegt, hij moet op zijn rug gaan liggen. De ander zegt, hij moet in een stabiele zijligging. De ander zegt, je moet hem overeind helpen. De ander zegt, je moet hem niet aanraken. Het was maar goed dat onze trainer erbij was. Want anders waren die kleerkasten hem gaan ronddraaien als een varken boven een vuurtje. En onze trainer die zegt, nee, deze guy's spiegel is te laag. Deze guy moet iets van suiker. En ik dacht, oké, dat klinkt goed. Ik wist niet wat het was. Maar een van die gasten snapte het, die begon te rennen. En wij zijn aan het wachten, zo om een hoopje Hans. En die gast komt terug en heeft, in zijn hand heeft hij een Snickers. En die geeft hij aan onze trainer. En die maakt hem zo open en die begint hem te voeren aan Hans. Ik wist ook niet, het is echt gebeurd, maar het werkt. 20 seconden later, Hans pruttelt wat, zijn ogen gaan open. En dan hoor ik hem het meest aandoenlijke zeggen dat ik ooit een volwassen mens heb horen zeggen. Zijn ogen gaan open en hij zegt, hoeveel kon ik er? En Daniel zegt, 65 vriend, we dachten dat je nooit zou stoppen. En arme Hans. Nou, wacht. Hans. Het was, Hans heb ik nooit meer gezien. Ik heb zelf denk ik nog 3-4 weken volgehouden en ik vond het verschrikkelijk. Maar het allerergste was het natuurlijk voor Hans. De man die zich had voorgenomen om te gaan sporten. Die niet was afgevallen, maar flauw gevallen. Zijn bril was kapot gegaan. En notabene op de dag dat hij zich had voorgenomen om nooit meer te snoepen. Had hij zonder ervan te kunnen genieten een halve Snickers achter de kiezen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldt vanaf dinsdag tot en met donderdag. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog bij 21 tot 26 graden. 'S Avonds en in de nacht naar woensdag klaart het geleidelijk weer op en koelt het bij weinig wind af naar 10 tot 15 graden. Woensdag overdag afwisselend zonnige periodes en stapelwolken en op een enkele middagbui na droog bij een 22 tot 26 graden. Er verandert niet veel aan het weerbeeld dan en de zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en zeer lokaal een enkele bui. Donderdag volgt wederom een grotendeels droge dag met flink wat zon. De maximum komen uit tussen de 20 en 25 graden en daarbij staat een zwakke tot matige wind. Dan boven Zuidwest-Europa bouwt zich opnieuw een hittereservoir op en de kans is groot dat met een zuidelijke stroming deze warme lucht richting Nederland wordt aangevoerd in het weekend. Hierdoor loopt de temperatuur weer flink op en vooral begin volgende week volgt mogelijk opnieuw een periode met heet zomerweer met op grote schaal tropische temperaturen. Tot zover het weer.

0: En misschien mag ik u in de zaal vragen om met een hartelijk applaus te ontvangen mijn nieuwe en charmante assistente. Hier is Herman. Hermien brengt dan nu charmant de eerste kandidaat en ontvangt u die alstublieft met een hartelijk applaus, dames en heren. Gaat u zitten, neemt u plaats. En gaat u staan. Wat is dit voor een puinhoop? Nee, Herman. Je duwt die man. Blijft u zitten, meneer. Af. Dat u nou zit als je met een toestand. Weg jij, Hermien, weg. Hermien, ga naar Gert. Hup. Bent u zover?
1: Ben ik al te zien? Kunnen ze mij al zien?
0: Ja, de camera's staan al lang. Nee, wilt u niet zwaaien? Als iedereen gaat zitten, Nee, wilt u niet zwaaien? Als iedereen gaat zitten... Er wordt niet gezwaaid! Hartelijk dank voor uw spontane medewerking. Hartelijk dank. Zo, en dan gaan we maar meteen met de gebruikelijke vraag beginnen. Die betreft dan de personalia. En... Wat is dat met die hand?
1: Oh ja, ik heb last van een beetje warme knieën. Dat kan ik ook niet helpen. Een beetje warme
0: knieën. Dan legt u ze rustig op schoot. Zo. Nou ga ik, zei ik dus, beginnen met de gebruikelijke vraag. En die betreft de personalia. Ik zal van u...
1: Het licht is fel.
0: Dan kijkt u maar een beetje deze kant uit. Ja? Als u... Nee, gewoon schuins.
1: Oh, schuins. Ja.
0: Nou, dan gaan wij... Wat betekent dat met die voet? Zo, zijn we nou klaar? Alle ledematen rustig. Dan gaan we eens vragen, hoe is uw naam?
1: Hallo dames en heren.
0: Dat hoeft er niet allemaal bij, meneer.
1: Suikerbuik heet ik.
0: Aangenaam, meneer Suikerbuik. Een leuke naam. Ik ben de quizmaster. Ik ga u een paar vragen stellen waarop mooie prijzen te winnen zijn.
1: Oh, en zal ik dan de

0: Beethoven.
1: Ah, je weet het wel, je weet het wel.
0: Leuk geantwoord, u krijgt daarvoor...
2: De aanmoedigingsprijs!
0: De aanmoedigingsprijs, dames en heren. En meneer krijgt een prijzenkoffertje op de schoot gezet. En daarin gaan de prijzen die er eventueel... Ja, je kunt gaan, Hermien. Niet frunneken. Weg. En meneer die heeft gewonnen een... Hallo, let u even op. Een 14-daagse geheel verzorgde reis naar Spanje.
3: Oh nee!
0: Hoe lang duurt de 4-daagse?
1: Die van Nijmegen of die van Apeldoorn?
0: Pak er maar één!
1: Die van Nijmegen.
0: Nou, hoe lang?
1: 2 jaar.
0: Oké, u krijgt daarvoor
2: de Beenhakkoekprijs!
0: Kijk weer eens even. Weer een symbolische prijs. Ja, leg hem maar aan. Geef hem maar aan. Als u hem even aan wilt pakken. En dan gaat u weer even raden. Let u eens even op. Wat houdt dit in? Wat denkt u? Wat hebt u gewonnen? Wat houdt dit in?
1: Nou, u probeert bijna een beetje in de zin.
0: Nee, nee. Wat houdt dit in? Wat denkt u? Wat hebt u gewonnen?
1: Ja, dat is... Plassen.
0: Heel goed, een 14-daagse rondvaart op de Loosdrechtse plassen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van het eerste gedeelte van deze quiz, dames en heren. We hebben even... Hallo.
1: Ik wil graag deze prijs beschikbaar stellen aan bejaardendump het eindpunt.
0: Er wordt niets beschikbaar gesteld. U neemt alles mee.
1: Alles?
0: Alles. En dat...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

ik zou wel badmeester willen zijn. Badmeester met een mooi wit pak en met een fluitje. En dan de hele dag op zijn hoge stoel zitten wachten tot er iemand verdrinkt. Badmeester Hans zou ik dan weten. En de mensen zouden respect voor me hebben. Ik zou zwemles geven aan mooie meiden, weet je. Hey. En als dat zwembad dan leeg is, hè? Iedereen is naar huis. Zwembad is leeg. Dat hele bad ligt daar. Helemaal vrij. Moet jij eens rijden? Moet jullie eens rijden? Wie er dan een paar baantjes zwemmen? Wie denk je? Wie denk je? Er ging een paar baantjes zwemmen, dat weet ik wel. Oh, dan gaat dat met de pakken uit, jongen. De fluitje gaat af. Dan ga ik in water in, jongen. En dan ga ik zwemmen, zeg. Oelalalalala. Alle slagen. Zo krauwen, zo. Schoon slagen achterover, zo. En als ik bijvoorbeeld naar het strand zou gaan, dan zou ik mijn witte pak en mijn fluitje gewoon meenemen. En een oogje in het zeil houden. Want badmeester ben je 24 uur per dag. En overal. Het is een roeping. Maar ja, badmeester word je niet zomaar. Nee, oh, er komt heel wat bij kijken. Je moet op de eerste plaats natuurlijk heel goed kunnen zwemmen. Dat is logisch. Maar je moet ook de natuurlijke autoriteit uitstralen. Goed met kinderen om kunnen gaan. Kalm blijven in panieksituaties. En je moet natuurlijk ook heel erg lang stil kunnen blijven zitten. Snap je? Nee, maar ja, er zijn ook dagen en ja, dan verdrinkt er niemand. En ja, dan zit je dan maar op die hoge stoel. Maar je mag nooit wegzakken of in slaap vallen. Want het kan elk moment misgaan. Je moet ook op een hele zorgvuldige, volwassen, respectvolle manier omgaan met je fluitje. En het nooit vergeten. Het fluitje nooit verliezen. Want een badmeester zonder fluitje is als een vogel zonder vleugels. Het beste wat je kan doen, wat, zoals ik het zie, hè? Hey, zoals ik het zie, het beste wat je kan doen is dat je het fluitje omdoet met een touwtje om je nek. Touwtje natuurlijk niet te lang, want dan buts je tegen je piemel. Touwtje niet te kort, want dan krijg je niet meer over je kin heen zo. Het

af. En je legt het fluitje op je nachtkastje. Daar leg je het neer. Altijd maar weer. Op je nachtkastje. Niet op een andere plek. Op je nachtkastje. Zodat je altijd weet. Waar is mijn fluitje? Op mijn nachtkastje. Een echte, eerlijke, volwassen badmeester zal het zo doen. Maar, hey, hallo, ik hoor wel eens dingen, hè? Ik hoor wel eens dingen. En ik word daar ziek van. Ik vind het stuitend dat er tegenwoordig een nieuwe generatie badmeesters is. Met zo'n mentaliteit van, nou, soms kan je je fluitje ook wel even op een andere plek neerleggen. Dan denk ik, jongen, waar ben je mee bezig, denk ik dan? Zou je zien, op een gegeven moment in een crisissituatie heeft je je fluitje nodig. En dan is het van, oh, maar mijn fluitje, waar is mijn fluitje, waar is mijn fluitje? Mag ik jouw fluitje lenen? Nee. Je moet ook heel goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in het zwembad. Voor mensen om informatie vragen. Dat je de mensen op een nette, beleefde manier te woord kunt staan. Als iemand heeft een vraag, kom naar je toe. En die vraagt, meneer de badmeester, zou ik een vraag stellen? Dan zeg je, maar natuurlijk meneer. Of ja, mevrouw kan natuurlijk ook. Als het, ja, sorry, even. Meneer de badmeester, wou ik een vraag stellen? Maar natuurlijk, meneer. Of, ja, godverzit. Ben ik weer hetzelfde. Fijn. Nou. Meneer, wacht. Ik zit even te denken. Ik denk wel dat het nou even verstandig is. Dat ik nou even op voorhand bepaal of het dadelijk dan wel een meneer, dan wel een mevrouw is. Anders gebeurt daar hetzelfde net al twee keer gebeuren. En daar heeft deze jongen dus even geen zin in. Hè? Dus. Eens kijken dan. Ik ja, weet je wat is dit? Ik denk, voor het voorbeeld maakt het eigenlijk niet eens heel veel uit, hè? Nee, het is puur voor mij dat ik daar door kan. Anders gebeurt het eigenlijk zelf een hele twee keer gebeuren. Dan heb ik zoiets van, ja, hallo, weet je. Gebeurt er twee keer achter elkaar. En dan, ja, dat soort dingen kost alleen maar een hoop tijd. Dus, dat is niet de bedoeling. Okay, yes.

0: Yes, right. Okay. Yes, okay. Okay. Name four. Okay. Yes, okay. Yes. Okay. Yes, okay. And then okay. Yeah. Okay. Yeah. Name four. Okay. Yes, okay. Okay. Okay. Right. Okay. Now it do.
1: Nou, gaan we lekker door. Mevrouw de badmeer. Ah, fuck, shit. Hè? Ja, dat is mijn fout. Dat is helemaal mijn fout. Dat is mijn fout. Dat is mijn fout. Gaan we lekker door. Mevrouw de badmeer, zo. Nou, dat is een vrouw, zo, hè? Maar natuurlijk, mevrouw. Stelt u uw vraag maar. Mevrouw de badmeester, ik wil graag weten, waar bewaren jullie de ballen? Nou, dan zeg je, nou mevrouw, ziet u daar die deur daar? Achter die deur, daar bewaren wij de ballen. Dank u wel, voor de informatie, badmeester. Geen dank, daar zijn we er immers voor. Zo hoort het. Als er iemand vraagt, meneer de badmeester, waar komt al dat water toch vandaan? Dat moet je weten. Dat moet je in je kop hebben zitten. Tja, als de badmeester dan moet zeggen, ja, dat weet ik toch niet, man. Ja, die badgast ook zoiets van, want die gaat dus echt niks vragen, denken ze dan. Je moet ook heel goed aanvoelen wanneer het gaat onweren. Dat je de mensen tijdig kunt waarschuwen. Snap je, dat moet dan niet zo zijn dat die bliksem links en rechts alleen slaat. Kijk daar, vast, wat de tijd! Nou, dan als je moet zeggen van, ja, ik zou er maar uitkomen. Voor mij te laat. En je moet een goed contact hebben met je collega's. Hey, want in sommige zwembad heb je twee badmeesters. Hè? Dan moet je natuurlijk op elkaar ingespeeld zijn. En elkaar niet in de weg lopen. Hè? Door elkaar heen fluiten. Dan weet je de badgast niet waar ze toe zijn. Ze is lekker aan het zwemmen zo. En dan is het... Dat kan. Ah, oh man, ik zit zo vaak op mijn kamertje. En dan fantaseer ik van hoe dat dan zou zijn om badmeester te zijn. En dan denk ik aan al die aspecten. En leuke, minder leuke. En bij die leuke aspecten heb ik gelijk een leuk gevoel. Zeg maar. Zeg maar, dan komt zo'n leuk aspect zo. En dan echt van. Echt zo. Ja. En bij die minder leuke zo. Maar er is één ding. Als ik daaraan denk, word ik zo gelukkig. Het is dat je badmeester bent en dat je na het werk met je collega's in een café en in een kantine gaat zitten. Met je collega's in de kantine, allemaal iets te drinken bestellen. En dan met je collega's urenlang te praten over het vak. En ideeën uitwisselen. Want elke badmeester heeft zijn eigen stijl. De ene is goed aan fluiten, de ander is goed aan reddingszwemmen, de ander kan goed informatie geven. Als je maar respect hebt voor je collega's. Als jij respect hebt voor je collega's, hebben zij respect voor jou. Dus dan heb jij respect voor je collega's en zij op hun beurt respect voor jou. En dan is er sprake van wederzijds respect. Wederzijds respect. En vice versa. Het zal wel eens zo zijn dat vrouwen mee gaan flirten omdat je badmeester bent, hè? Ja, zo'n wit pak, dat vinden ze lekker, hè? Dat vinden ze lekker. Ik ken zelf niet één vrouw die niet af en toe zo eens een fantasietje... Godverdamme, ik zag jou kijken! Ik zei met het pak en zei, oh. Dat vind je lekker, of niet? Dat vind je lekker, hè? Ja, zie je. Jij zou wel met mij gaan flirten als ik badmeester zou zijn, of niet? Zou je met mij gaan flirten? Ik denk het wel, hè? Ja, zie je wel. Maar weet je, wat kan ik jou zo zeggen? Dan zou ik zeggen, jonge dame, jij gaat nu ophouden met mij te vlichten. Want als jij nu niet ophoudt met mij te vlichten, dan kan je daar naartoe. En daar zijn de kleedhokjes. En dan kan jij zelf maar omkleden. Dan hoef ik jou niet meer te zien, want daar staat hij niet voor. Daar ben ik godverdomme geen badmeester van geworden. Werk gaat voor het meisje, ook in de badmeesterij. En je moet je heel goed realiseren dat zulke vrouwen alleen maar geïnteresseerd zijn in het uiterlijk vertoon van de badmeester. In de glitter en de glimmer. Ze willen maar wat graag in het bed van de badmeester belanden. Maar of ze ook lekker en gezond voor hem wil koken, zijn witte pak wassen en zijn fluitje poetsen, dat is nog maar de vraag, hè? Sloerie

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig vanaf dinsdag tot en met donderdag. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog bij 21 tot 26 graden. 'S Avonds en in de nacht naar woensdag klaart het geleidelijk weer op en koelt het bij weinig wind af naar 10 tot 15 graden. Woensdag overdag afwisselend zonnige periodes en stapelwolken en op een enkele middagbui naar droog bij een 22 tot 26 graden. Er verandert niet veel aan het weerbeeld dan en de zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en zeer lokaal een enkele bui. Donderdag volgt wederom een grotendeels droge dag met flink wat zon. De maximum komen uit tussen de 20 en 25 graden en daarbij staat een zwakke tot matige wind. Dan boven Zuidwest-Europa bouwt zich opnieuw een hittereservoir op en de kans is groot dat met een zuidelijke stroming deze warme lucht richting Nederland wordt aangevoerd in het weekend. Hierdoor loopt de temperatuur weer flink op en vooral begin volgende week volgt mogelijk opnieuw een periode met heet zomerweer met op grote schaal tropische temperaturen. Tot zover het weer.

je. Weet je, en het begon allemaal met kattenkwaad, weet je. Het was kattenkwaad en het liep uit de hand. En in mijn tijd was kattenkwaad echt puur kattenkwaad. Wij konden met z'n drieën gewoon iets verzinnen. Dan zei Mo, laten we een drol zoeken, weet je. Zei Karim, waarom? Gaan we leuke kattenkwaad mee uithalen? Dan gingen we op zoek naar een drol. Hadden we een krant meegenomen, dat was een truc. Zagen we ergens een hond poepen, deden we zo die krant onder die hond. En dan zeiden we, poep, poep maar op de hond, poep, poep, poep maar. En bij een hond kan dat, hè, want die twijfelt als hij poept. Moet je maar eens op, als een hond gaat poepen, doet hij nooit stuk. Gaat die... Van die tijd maakten wij gebruik om die krant eronder te doen. Nou, dan hadden we een drol op een krant. Dan haalden we die krant weer weg, til je hem heel voorzichtig op. Klap je hem dubbel zo, maak je er een pakketje van. Heb je dus die drol midden in die krant. Een pakketje drol. Nou, gingen we op de stoep staan wachten, meer niet. En dan kwam er een man. En die kwam steeds dichterbij en dan was hij dichterbij en dichterbij. En op 4 meter afstand staken wij die krant aan, legden we die krant neer en renden we keihard weg. Zag je die man? Hé, hey, potverdikke me jongens, dat kan toch niet midden op straat, de krant in brand steken? Stelletje schavuiten. Dan had je lol om een drol. Nou, waar is die tijd gebleven, mensen? Of met een lang touwtje, we hadden een hele lange touwtje, sterk touw. Deed je om de voordeur bij iemand en in zijn tuin om een plant. Dan bel je aan, trekt hij zijn eigen plant uit de tuin. Hoe grappig is dat? Soms 6 planten tegelijk. Had hij de hele tuin zo, woep. En dan renden we altijd weg, hè. We bleven nooit brutaal staan. De jeugd van nu, die blijft gewoon staan. Echt, ik heb het gemerkt in Amsterdam. Ik zie een jongetje, die trapt een hele fiets in elkaar. Ik zeg, hé, hey, doe eens even normaal, is dit jouw fiets? Hij zegt, nee, is dit jouw fiets dan? Ik zeg, nee. Nou, wat bemoei je mee, ouwe? Ik denk, amper 12 jaar, man. Zo'n grote bek. Een grote bek, dat gaven wij nooit. Maar de jeugd tegenwoordig, als je die kranten moet geloven op scholen, jongen, dat is echt niet normaal, hè? Leraren worden uitgescholden, in elkaar geslagen, gespuugd. Er wordt gestoken, geschoten. Maar in mijn tijd kon je nog geen boe of ba roepen in de klas. Zonder toestemming, hè? Tenzij de leraar aangaf, jongens, jullie mag boe en ba roepen. Doe maar. Bij ons ging de bel, dan moest je in een rijtje staan van 2. En zo moesten we naar binnen. En in de klas moest je eerst je handen over elkaar zetten. En je mocht niks zeggen. En boos worden op de meester, come on. Als je boos was, het enige wat je kon doen was dit. Nou. Serieus, meer niet, zei de meester. Hé, wat hoor ik daar? Ga eens even staan. Hup, in de hoek. Moest je in de hoek. En dat was dom hoor, in de hoek. Stond je in die hoek zo. En dan zei je, hoek. Kwam het zo heel dom terug. Hoek. Dat is de echo. Hoek. Hoek. We hadden sowieso een grote meester. Daar kon je niks tegen beginnen. Meester Hans. 1,90 meter. Blond haar. En hier een enorme Adamsappel. Dat ding was groot. Zo groot heb ik hem nog nooit gezien, hè. En die bewoog als hij sprak. Die bewoog. Maar... Vroeger had je de Night Rider, weet je wel, met het lampje. Meeuw, meeuw. De meester Hans hetzelfde. Pak allemaal even je schoolboeken.

0: Ik zeg, pa, weet u wat besodemieterd is?
1: Besode wat?
0: Besodemieterd.
1: Besodemieterd? Nee, nooit van gehoord. Vraag aan mijn moeder.
0: En moeder? Ma, weet u wat... Niemand bij mij thuis wist wat besodemieterd was, man. Niemand. Ik lag s'avonds in bed, ik kon er niet van slapen. Ik dacht, ik ben toch niet besodemieterd? Dat is een mooi woord, hè? Besodemieterd. Net als betoeterd. Bij helemaal betoeterd. Je zou maar betoeterd zijn en besodemieterd.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij ons had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.
3: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: geen manager. Ik ben een inspirator. Ik speel geen rol als hoofdpersoon, maar die van een spectator. In dit bedrijf, daar werk je niet, hier doe je gezellig mee. Je collega als familielid. Je werk is ook privé.
1: Sjors, hey, heb je even...
2: Nu! Even! Niet!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. Dan moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

keep this thing going. Everybody was freaking.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.
5: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host...

right, party, boy, the fuck, come on.

Damn. Wow. Let's do it again. This time a little louder, come on.

that shit hard right.

0: this out.
1: Yeah, yeah. Miami, how you feeling? Let's go. All right.

0: Hold up. Ultra, how we doing?
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
3: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
4: Mij niet appen.
5: Salami of spinazie?
6: Mij niet appen.
7: Kan iemand dit even checken?
6: Mij niet appen.
7: Mij niet appen.
8: Hé, hey, waar blijft Gio?
9: Mij niet appen.
10: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

feel divine.

here's another set from

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.